Ek het bly een van die lekkerste basslines, die Crooked Coast, Rise and Shine. Nou ja, miskien wil jy weet hoe omstandighede hier in om en langs die water lyk. So ons kyk so'n bietjie na jou Mosselbaai seeverslag. Daar is tans een wind van so 5 km per uur. En jou atmosferiese temperatuur 12 grade Celsius op die oomblik. Die water is nogal nie te sleg nie, 13 grade Celsius. Nou dan kyk ons na die duinings, kom so vanuit die oost-suid-oostelike richting, so 113 grade met een gemiddelde hoogte van 2 meter, en lyk van jou interval is so van 7.1 sekondes, en jou interval natuurlijk nou van die kruin van die een duining na die kruin van die volgende ene. Dan is ons opkoms hier in Mosselbaai vanochtend 24 minute en 51 secondes na 6 gewees. Hy gaan onder vanavond 25 minute en 32 secondes na 6. In jou getuie, die volgende laag getuie, net so na 3:30 vanmiddag, 3:32. En jou eerste hoog getuie, 11 minute oor 9 vanochtend. En dit beteken natuurlijk die volgende een, is so net voor 10 vanavond, 11 minute voor 10. En uiteindelik is die getuie natuurlijk besig om te stuig. En dan is jy dalk nou so'n bietjie wil gaan lyne na het maak vandag. Lyk vir my, jy het vanavond so 2 ure venster, as jy nou die huidiglike een gemis het. Ons is nou so min of meer mooi in die middel van hom. Hy is tot so 20 voor 8 vanochtend. Is daar een baie hoë activiteit venster, maar ook een baie hoë activiteit in 6 uur vanavond tot 8 uur, of specifiek 3 minute oor 6, tot so 3 minute oor 8.

Ariana Venus reg. Ja, so laaste bizarre ding wat hierdie week gebeur het, wat nie meer dit operateur wat besig is met afstandbeheer en een van die humanoïde robotte, natuurlijk is in China gewees, besig met opleiding met hierdie robot, besig om seker te maak alles werk en jy weet al sy training modules en goed werk, dat

0: 11 na 10 uur 2, goeiemôre en baie welkom so met Roan Zosse Wysers, ook geluister na Ellie Riding met Staying Too Long. Jy is ingeskakel op SFM, saam met my en Ricardies tot voor 12.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek, SFM

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: SFM weer.
1: Strek weg hier in George, vanoggend begin op 14, op na een maximum van 18 graden Celsius. Oudtshoorn, een beetje warmer, 14 met een maximum van 23, 13, 18 vir Mosselbaai. Nuisdaad begin op 14, op na 21. Dan as ons kyk daar aan die kant van Plettenbergbaai, 14, 18 vir julle. Dan ook vir Stilbaai, dieselfde. En Albertini het begin op 12, op na een maximum van 23.
0: 104.1, Calitzdorp. Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: 19 September 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met die Amerikaanse televisie aanbieder en komediant Jimmy Fallon. Hy word 52. Country sangeres Trisha Yearwood, 62. Britse akteur Jeremy Irons, 78. En muzikant vervaardiger Neil Rogers van Chic word 74. Dan ook rockmuzikant Lita Ford, actrice Shauna Leighton en Canadese muzikale duo Tegan en Shara verjaar ook dan vandag saam met jou. Baie geluk, geniet die bederf so gepaard gaande met jou verjaarsdag vandag.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: het allemaal oud Gera, verjaar ook dan vandag saam met jou. Baie geluk in die bederf, so gepaard gaande met jou verjaarsdag vandag.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Sotou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersotou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.

Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. Soort van op het.

DJ Hot C, wat ons verwelkom in ons tweede uur van saamkuier vanmiddag met Don't You Just Know It. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 6 uur vanavond en volgende op ons speellys is Tuin Dwergies met Golwe.

Lekkie daar uit 1999 uit, Ann Lee en Two Times. Goeienavond en welkom, dit is saterdag aand die 19de September 2026. My naam is Corey en ek is hier om jou geselskap te hou tot so 9:00 se kant toe. En soos wat ons maar op saterdag aand doen, ietsie nou, ietsie niets, ietsie ouds, ietsie tussenins. En natuurlik boeremusiek, want 'n naweek is nie compleet sonder boeremusiek nie. So ja, daar het julle, daar is vanaand se program. Dit was lekker, ek het lekker Samuel. Nee, nee. Ons begin nou eers. Hier is Henriet met Sonder Jou.

90.1 SFM. Jou nommer 1 stasie. Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Brenda Pendedo van Durban af, saam met Tanner Wareham en Carry Me. For the Chill Crow met All I Wanna Do en Jaco Nel met Stuiver Vas. Hier is Daniel Boone met Beautiful Sunday. En inderdaad, Sondag is prachtig.

0: Piet Pompies met Naby Verte. Hier is Michael Bublé met Hollywood.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: Tashay saam met Zaan, Sonnekes en Dood. Shaken Stevens voor dit met You Drive Me Crazy en Good Luck met Would I Lie to You. Hier is ons bykie glam rock. Twisted Twister met We're Not Gonna Take It.
1: Jou streek, jou frequentie, jou musiek. SFM.

0: gestem as een van die mees erkende liedjies uit die 80's uit. Van Halen met Jumps. Voor dit Snotkop met Hikies in Hart en Bos. En ons gaan nou luister na Florida Georgia Line en Cruise.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Amperdame jou. Gerard Stein en Amper Daar. Voor dit OMD, of althans Orchestral Maneuvers in the Dark met Dreaming in Watershed met This Town. Jone, dier Leonie Mai, net hierna.

dan by jou. Gerard Stein en amper daar voor dit OMD of althans Orchestral Maneuvers in the Dark met Dreaming in Watershed met This Town. Jona, dier Leonie Mai, net hier nou.

0: En dit was die Boy Plaas Broer Orkest met die Penny Fluikie. Voor dit Alessa Nightsmith met I Like It en Dire Straits met Walk of Life. Hier is die Koffie Snobs met Pas Al Mooi Op.
1: Ons maak dit

0: peace.
1: Ons trippelspel het begin met Take That and Back for Good. Toe het ons geluister na Rikus Nel met Beskerm Engel en John Michael Howell met Missing Piece. Eendag lang deur Dewald Wasserval net hierna.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.